coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard kreeg die onderscheiding omdat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Maar echt feesten heeft hij wellicht nog niet gedaan. Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Vannacht helder weer en het blijft ook behoorlijk warm vannacht in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Overdag opnieuw zonnig, een tikje frisser dan dinsdag. 27 graden in het centrum, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en eerder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: VRT Radio BNE Live.

is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Shara. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner, die ondertussen vertrokken is naar de oven.

0: ging naar een geneesheer die een maatjes onderzocht. Die vink bezink ik nooit meer, ik voelde mij bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: VRT Radio BNE Live.

0: is 4 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik weer computerspecialist, kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijsde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me

zat erin van jongs af aan, tussen al die mensen staan. Ik leef ervoor

dan zeg ik heel spontaan: tja, dat gebeurt in het leven. We zaten uren in de kroeg en zongen door tot 's morgens vroeg. Ik zei: hey jongens,

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dat onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne en Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
2: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondag aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
0: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout wil ook de gemeente Bornem een rouwregister openen voor de 2 kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Ze zaten op de schoolbus die door een trein werd aangereden. De 2 kinderen waren afkomstig van Bornem. Burgemeester Greet De Bruin.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. Ook de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden door aanvallen over en weer. Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis en er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De economische problemen zijn er nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer vanuit Venezuela hebben stilgelegd. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel voor een mogelijke militaire invasie. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen moslimgelovigen vanmorgen samen voor het offerfeest. Op die feestdag herdenken ze dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren. Het feest staat symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. In Gent worden duizenden gelovigen verwacht, vertelt organisator Mouedine Djenei.
2: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, meezingen. En normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan. En dan vanaf dan gaat iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten, speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei gewonnen. Oostende tegen Aalst en Antwerp Giants tegen Limburg United. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Gert.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, onze noorderburen organiseren de dag van de zonnebrand. En uitgerekend vandaag wordt het weer zomers. Straks een paar tips.
4: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

chocolate, vriendelijk bedankt. Geen warme choco vandaag. Maar als het over de lekkere saus gaat die je later vandaag over je vanille-ijs zal gieten, ja, dan is er geen bezwaar, neem ik aan. Van warme chocoladesaus naar een van de warmste stemmen van Vlaanderen. In 1997 verraste hij met zijn versie van Billy Joel's Just the Way You Are. Gunter Neefs.

Gunter Neefs, ook al wakker door het warme weer of uit pure gewoonte, dat lees ik dus graag. Alle berichten zijn weer welkom via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Gebruik daar de reageerknop en dan zie ik jouw bericht hier in onze studio verschijnen. Doe maar.

The Young Rascals. Marcia Bogaert uit Kokzijde reageerde op de opener van daarnet, die van Hot Chocolate. Geen warme chocomelk, schrijft ze, maar een koud tomatensoepje met veeloog, chili en paprika. Lekker fris, kijk eens aan. Het is bijna 6:15. In Nederland houden ze vandaag de dag van de zonnebrand. Maar nu het al hoogzomer is, nog voor de zomer is begonnen, kunnen we allemaal wel een paar tips verdragen. Op 14 Nieuws vond ik een interview met dermatoloog Thomas Macelis. Bij hoogzomerweer zoals vandaag, met een hoge UV-index, is zonnecrème niet de eerste verdedigingslijn. Nummer 1 is schaduw, 2 is kledij en op 3 dan zonnecrème. En dit vond ik ook interessant. Veel dagcrèmes bevatten intussen zonnefilters, maar die bieden volgens Macelis geen volledige bescherming. Die dagcrème helpt tegen huidveroudering, maar eigenlijk zou je die om de 2 uur opnieuw moeten aanbrengen. En dik genoeg, dat doet niemand. In de zomer heb je dus sowieso een aparte zonnecrème nodig. Smeer maar!

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.

denk ik ook. Veel zomerconcerten van Clouseau bijvoorbeeld. In Vlaanderen en in Nederland. Met hier en daar al het bordje uitverkocht. Het is 6:55. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval. Maak daar zeker een reddingstrook. Radio.

Stevie Wonder. Overal in ons land neemt diabetes toe, komt door de vergrijzing en toegenomen overgewicht. En alle bekende cijfers blijven blijkbaar een onderschatting. 1 op de 3 diabetespatiënten zou nog niet weten dat hij de ziekte heeft. Serine Hermans is ook diabetes en zij zingt erover.

Jimmy James en The Vagabonds. Met een mooi voorbeeld van hoe een doucheplaat mag klinken. En vrolijk en opgewekt en dus meezingbaar onder de douche. Er is er net één aangevraagd voor later deze week. Dan gaan we jarigen verrassen. Maar jij kent vast ook wel iemand die eens in de bloemetjes mag gezet worden met de plaat. Vraag maar aan via het Radio Benenkanaal op 14 Max. Niet twijfelen. Gewoon doen.

0: ABC, hier op Radio BNE. Het werd er 14 minuten voor 7 mee. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Toch een beetje kunnen slapen, badend in het zweet.
1: Ja, maar dat valt nog mee. Aan zee is er toch wel wat zeebries effect, dus dat houdt de temperaturen binnen de perken. Maar inderdaad, ja, blijft warm.
0: Vandaag... Het blijft warm.
1: Het blijft warm voorlopig. Ja. Niet meer zo warm als gisteren. De 30 graden zullen we nu moeten zoeken in de Goomstreek. Dus het uiterste zuidoosten. Dus in Vlaanderen blijft dat er net onder. Of ja, een paar graden eronder. 7, 28. Misschien lokaal nog 29 graden. Aan zee 22 graden. Met daar een vrij krachtige wind uit het noordoosten, noorden tot noordoosten. Dus een zeebries effect die daar bovenop komt. Daar merkt men het zeker. Dat het wat koeler is. Volgende nacht zitten we rond een 15 tot 18 graden. En morgen aan zee dan weer 7, 28. Want dan is die winter niet meer. En dan zitten we in het binnenland ook weer rond 29 à 30 graden. Met mogelijk in de Kempen zelfs een graadje meer. Ook vrijdag en zaterdag zitten we rond 30 graden. 28 à 30 of 31. Dus dat blijft warm. De afkoeling komt zondag en dan gaat er bijna 10 graden af. Of 9 of 8 graden. Naar 22 graden. Intussen is ook de kans op een paar regen- of onweersbuien groter geworden. Dat kan al vrijdagavond zijn, zeer lokaal. Of de nacht van vrijdag op zaterdag. En dan zaterdag en zondag zijn daar perioden met zon, zeker weten. Maar dus ook die plaatselijke onweters, dat kan dan vrij fors zijn. En uiteindelijk, vanaf zondag zijn we dan vertrokken voor temperaturen die normaal of zelfs een beetje lager dan normaal zijn met zon en wolken. Met nu en dan een aantal buien. Denk maandag dat dat nog meevalt. Dinsdag is er meer kans daarop. De rest van de week ook. Zonder dat we nu over zeer grote hoeveelheden spreken. Maar ze zijn er toch wel regelmatig. En natuurlijk met buien is dat op de ene plaats al meer dan op de andere. Maar er zijn dagen in die tweede helft van volgende week waar we met moeite 20 graden halen in het centrum. En aan zee ook 17, 18 of 19 graden. Meer wind ook, soms een vrij krachtige wind aan de kust uit het zuidwesten. In het binnenland de wind.

0: meerdere dagen met 30 graden of meer geweest op sommige plaatsen. Maar dus er is maar één definitie van hittegolf en het moet dan in Ukkel zijn. Waarom Ukkel? Eén, het is de langste meetreeks.
1: Ah, dat was mijn tweede vraag.
0: In België.
1: Maar doe maar, doe maar.
0: Voilà, kijk. Dat is de langste meetreeks die er is. Dus hoe langer de meetreeks, hoe statistisch zinvoller dat is. Twee, het is centraal gelegen. En drie, ja, we zijn zeker van de meetinstrumenten die voldoende gecalibreerd worden en getest. Dat wil niet zeggen dat die andere meetinstrumenten niet goed zijn. Maar dus al die elementen samen, het is niet één element die eruit steekt, maar al die elementen samen zorgen ervoor dat we Ukkel als referentie hebben genomen voor het ganse land. En ook ja, om één cijfer, want als je dan begint van ja, maar in dat station is er een hittegolf en dan niet, voor publiek en media is dat zeer verwarrend. Wat we wel doen, dat zijn hittewaarschuwingen per provincie. Dus dat wel, als er een 32 graden is of meer, dan is het code geel voor die provincie. Dus dat doen we dan wel. Maar het woord hittegolf, die eigenlijk meer een klimatologische dan een meteorologische betekenis heeft, gebruiken we dus in Ukkel. Maar dat zijn gewoon afspraken. Hè?
1: Ik vond het super interessant, echt waar. En dat om 10 voor 7. Dankjewel daarvoor, tot straks, hè. 7:15.
0: Tot dan.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Summer Wine. Ik denk dat de glasbollen propvol zullen zitten na dat verlengde Pinksterweekend en het dorstige weer. Het nieuws van 7 wacht op ons na Maartje van Eijgen featuring De Stralers.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
0: Rustig,
4: schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
0: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
6: Voorwaarden op pearl.be.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steven Rombout, waarom doen banken dat?
1: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt voor woonleningen te behouden, ja, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je al risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaren gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: Dankjewel, Steven. Na het zware ongeval op een spoorwegovergang in Buggenhout gisterochtend wil ook de gemeente Bornem een rouwregister openen voor de twee kinderen die bij dat ongeval zijn omgekomen. Die twee kinderen waren afkomstig van Bornem. Ze zaten op de schoolbus die gegrepen werd door een trein. Burgemeester Greet de Bruin van
2: Bornem. Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dan gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval in Buggenhout zijn ook de buschauffeur en de begeleidster om het leven gekomen. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen gevallen bevestigd van het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
3: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
0: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich nog aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd naar een ziekenhuis gespecialiseerd overgebracht, zoals de procedure voorschrijft. Uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. In India is een vrouw even in quarantaine geplaatst. Ze was teruggekeerd uit Oeganda, maar ook zij was negatief. Er zijn nu in totaal al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen in Congo en Oeganda. In Gent opent Flanders Expo rond deze tijd de deuren voor de start van het offerfeest. Moslimgelovigen herdenken op dat feest dat de profeet Ibrahim bereid was om zijn zoon te offeren voor God. Het feest staat symbool voor solidariteit en verbondenheid met familie en vrienden. In Gent verwacht organisator Mouedin Jenaï duizenden gelovigen.
4: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen, dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
0: Het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. In Marokko, Tunesië en Algerije is het aantal geboortes de afgelopen decennia fors gedaald. In de jaren 70 waren er nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen per vrouw. In 2024 waren er dat in Marokko en Tunesië minder dan 2. In Algerije minder dan 3, blijkt uit een Franse studie. De bevolking in die landen veroudert. Ook in Europese landen zijn er minder geboortes, maar dat wordt gecompenseerd door migranten. Dat is niet zo in de Maghreb-landen. Daar vertrekken nog altijd meer mensen dan er gaan wonen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen gedood bij Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op droneaanvallen door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Sinds een staakt het vuren inging op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah dat bestand geschonden. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol. Die ligt op de Krim, het Oekraïnse skiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het lokale bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En Cuba roept de hulp in van de internationale gemeenschap. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigt er een catastrofe. Cuba kampt met een zware economische crisis. Er zijn ernstige tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. En de economische problemen zijn nog verergerd sinds de Verenigde Staten de olietoevoer hebben stilgelegd vanuit Venezuela. De Amerikaanse regering heeft de afgelopen week de druk op Cuba nog opgevoerd door voormalig president Raúl Castro officieel te beschuldigen van de moord op Amerikanen in 1996. Volgens de Cubaanse regering is dat een voorwendsel om een militaire invasie te rechtvaardigen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de playoffs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerste 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse competitie NBA lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma, de club van onze landgenoot AJ Mitchell, heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, tot 27 in het centrum. Morgen klimmen de maxima weer naar de 30 graden en vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd aan zich. De Nationale Bank heeft vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
5: Bedankt Gert. 7 over 7 is het. Op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Grimbergen is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Maak daar een reddingstrook. Voor de rest de gebruikelijke files.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Een mooie woensdag.

Waar vond Philip Robrecht inspiratie voor zijn vurige tongen? Overal, want het ging over roddelen. Als het over Italiaanse evergreens gaat, ja, dan hoor je wel eens dat vurige Italiaanse temperament. Laura Pausini heeft dat in Strani Amori, Umberto Tozzi laat het horen in Gloria. En zo zijn er nog veel voorbeelden. Het zijn jouw favoriete Italiaanse nummers die we nodig hebben op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Stem maar, want dinsdag namiddag krijg je hier de Radio Bene Italiaanse 40 met Lars.

0: Tel Abeis. Het is bijna 7:15. Anja Daams ging voor haar podcast Als de Muren Konden Praten, die je op VRT Max vindt, op bezoek bij Jelle Kleijmans in het centrum van Antwerpen. En Jelle die verhuisde 1,5 jaar geleden van het ene huis in de straat naar het andere. De belangrijkste reden, een garage en eindelijk genoeg plaats voor zijn instrumenten. Anja legde hem ook een paar dilemma's voor en op de vraag bad of douchen kwam een verrassend, eerlijk, misschien wel herkenbaar antwoord.
1: Als je met een man en een vrouw samenwonen, hè?
2: Ja.
1: En dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
2: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
2: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo mijn huis. Ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan kan niemand naast mij komen douchen. Allemaal leuk, maar ik heb mijn eigen straal.

0: Een berg emotie in een lied verpakken, het is een kunst. En hij deed het, wellicht niet snel. Snelle. Zijn stiefzus maakte een documentaire met 7 mensen die lijden aan dementie. Ja, die maakte een enorme indruk op Snelle, vandaar het lied Laat het licht aan. En, al gestemd?
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreen.

0: RT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Met Meng de Vil werd het al... Nee, Willy de Vil werd het al 7:55. Doris de Cler uit Kortemark heeft voor 3 liedjes in het Italiaans gekozen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. 3 geeft ze aan Marco Borsato voor Emozione. 2 is het wereldberoemde Gigi Lamoroso van Dalida natuurlijk. En voor Doris mag Salvatore Adamo nu dinsdag in de Radio Bene Italiaanse 40 op 1 staan met Dolce Paola. Dankjewel voor het stemmen.
1: Ten midden in de Vlaanders. Weggestoken. Tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn ging voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige ze met haar gat.
1: Ivan Heylen, die werkmens werd eerder dit jaar 80.

Het zijn vast spannende dagen voor Radio BNI-collega Yannick Bovie. Want nu vrijdag verschijnt zijn nieuwe single, Faithful Friend. En naast Yannick zijn Lies en Helmut Lotti ook al bevestigde namen voor Radio BNI, The Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Op 8 november kan je erbij zijn in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets vind je op het Radio BNI-kanaal van VRT Max.

0: Mooie evergreen van Harry Nilsson. Zet er 6 over half 8 mee. Voor Marleen de Neve hoeft er niks te veranderen aan de nummer 1 van de Radio Bene Italiaanse 40. Marina van Rocco Granata mag ook dinsdag op 1 staan, schrijft ze. Bedankt voor het stemmen.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt. Radio Bene.

Huey Lewis en de News. En ik heb hier iets nieuws klaarstaan van Bart Kael. Zot verliefd. Maar eerst dit. Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Grimbergen is de linkerrijstrook dicht. Dat komt door een defect voertuig.

0: had alles onderslag. Bart Kuil, goedemorgen David.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Beetje frisser vandaag?
1: Ja, frisser is het woord niet. Minder warm, temperaturen tussen 22 graden aan zee, waar de koelte wel voelbaar zal zijn, maar 22 is, vind ik, nog altijd aangenaam warm. Maar er komt daar wel een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordoost in de namiddag, dus een versterkt zeebrieseffect. Elders is dat een zwakke tot matige wind uit dezelfde richting. Met veel zon nog altijd. Misschien is een plaatselijke wolk, dat kan. 30 graden, dat vind je vooral nog terug in het zuidoosten van het land. Als we ergens nog in het land 30 graden gaan, dan zullen we daar zijn. Elders 8, 29, dus ja, dat verschil voelen we toch nauwelijks. Dus het blijft warm. Morgen zitten we opnieuw rond 30, 31, vrijdag ook. Mogelijk dan zelfs lokaal 32 graden. Ik zie zaterdag ook nog altijd op veel plaatsen in de buurt van 30 graden zitten. Maar zondag stopt het. Dan gaat het overal naar 22, 23 graden. De kust zit dan rond 19 à 20. En ook ja, soms wolkenvelden, soms plaatselijke regen- of onweersbuien. Dat kan al vrijdagavond zeer lokaal het geval zijn. Of de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdag overdag kan het hier en daar volgens bepaalde weercomputers ook. Je weet, met onweer, dat zijn meestal ja, voorspellingen die maar goed zijn zeer kort vooraf. Wat de regionale details betreft dan. Maar we zien toch wel een verhoogd risico. Ook zondag trouwens. Wat buien. Maandag misschien dan weer wat minder. Er kan dan ook een enorm verschil zijn van de ene plaats op de andere. Dat heb je dan met die onweters. En een paar van die onweters kunnen lokaal natuurlijk met die temperaturen fors uitpakken. Dat is op zich geen verrassing. Als we kijken naar de temperaturen zondag tot dinsdag, dan zitten we rond 22, 23, Kempen mogelijk nog 24 graden. En dan de tweede helft van de week zie ik daar zelfs eens 20 graden in zitten voor het centrum van het land. 20, 21. Kempen zit nog rond 2, 23 graden. Nu en dan zijn er een aantal buien. Ik zal meteen zeggen wat het niet zal zijn. Dat is alle dagen regen van 's ochtends tot 's avonds. Dus op zich wordt het heel slecht. Nee, maar het wordt niet meer zo warm. En ik denk dat dat voor veel studenten kassa-kassa is, als ik dat zeg. Want ze zullen zich beter kunnen concentreren. Dus eigenlijk tot 9 à 10 juni zie ik die hoge temperaturen, die dertigers of die bijna dertigers, niet terugkeren. Ik hoop dat dat ook zo blijft. Zonder dat wij niet-studenten dan of niet meer studenten veel moeten inboeten qua weerkwaliteit. Ook voor ons zal er nog wel wat in zitten. Maar dus ja, het valt wel op zijn plooi. En uiteindelijk, ja, als we ganse week die hoge temperaturen hebben gehad, zullen veel mensen ook wel wat snakken naar een beetje verkoeling.
0: Dat is waar, helemaal juist. Maar dus, de zekerheden zijn vandaag en morgen warm en dan misschien een beetje onstabieler in het weekend.
1: Ja, nog altijd warm, vrijdag, zaterdag en dan ja, vanaf zondag frisser.
0: Prima, merci en geniet van je dag.
1: Hè. Jij ook, tot morgen.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: band.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Banken boeken steeds vaker verlies op woonleningen. Het zware ongeval in Buggenhout zindert nog na in de betrokken gemeente. En Volksgezondheid informeert artsen over noodprocedures voor ebola. Banken verkopen woonleningen steeds vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van de financiële sector in ons land. Steve Rombout, dat is opmerkelijk. Waarom doen banken dat?
1: Ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonleningen te behouden zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonleningen met verlies te verkopen. Een woonlening is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Als je alle risico's voor de banken in rekening brengt, denk aan leningen die niet terugbetaald worden, dan is de marge op woonkredieten al enkele jaren gemiddeld negatief. De Nationale Bank die stelt zich toch wel wat vragen bij dat prijzenbeleid, omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: Dankjewel, Steven. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er vandaag extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met een schoolbus gisteren. Twee leerlingen kwamen om toen de bus werd gegrepen door een trein op een overweg. Ook de buschauffeur en de begeleidster overleefden het niet. Vijf leerlingen raakten zwaar gewond. Schooldirectrice Jolien Roef.
2: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En net als het gemeentebestuur van Buggenhout wil ook dat van Bornem vandaag een rouwregister openen. De twee overleden leerlingen woonden in Bornem. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat blijkt uit cijfers voor de eerste 3 maanden van dit jaar in het Nieuwsblad. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister Van Bosuyt.
3: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen. Zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen. En de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. In ons land zijn nog geen besmettingen bevestigd met het dodelijke virus dat in Congo is uitgebroken. Maar omdat het een internationale noodsituatie is, zijn de medische diensten wel verwittigd, zegt woordvoerster Annelies Wienand.
4: Er is inderdaad een brief verstuurd naar de spoeddiensten, naar de ziekenhuizen, naar de huisartsen met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
0: Een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden gereisd had, heeft zich gisteren gemeld bij een wachtpost in Roeselaren. Ze had symptomen en werd naar een referentieziekenhuis gebracht, zoals de procedure dat voorschrijft, maar uiteindelijk bleek ze negatief te zijn. Er zijn in Congo en Oeganda zelf nu al 100 bevestigde gevallen van ebola en 900 vermoedelijke besmettingen. Israël zegt dat het de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurde bij een aanval gisteravond op een appartement bij een markt in Gazastad. Daar was het erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Naast de Hamas-leider, die nog maar een week de leiding had, vielen nog 2 doden en 10 gewonden. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger gisteren 31 mensen gedood, bij hen 4 kinderen, dat meldt de Libanese overheid. Volgens Israël waren die aanvallen een reactie op drones van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die waren afgevuurd vanuit Libanon. Oekraïne heeft vanmorgen verschillende drones en raketten afgevuurd op de havenstad Sevastopol, die ligt op de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland wordt bezet. Volgens het plaatselijke bestuur vielen er geen gewonden, maar was er wel aanzienlijke schade aan gebouwen. En het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung gaat hoge premies geven aan de werknemers van de chipafdeling. De vakbonden hadden onlangs nog gedreigd met een staking als er geen akkoord zou komen. Samsung heeft nu beloofd om de komende 10 jaar ruim 10% van zijn winst uit te keren als aandeel. Voorwaarde is wel dat de chipafdeling de komende jaren telkens ruim 110 miljard euro opbrengt. Dan zouden de personeelsleden elk 430.000 euro per jaar krijgen aan bonussen. Sport in het basketbal staan Oostende en Antwerp Giants op 1 overwinning van de finale van de play-offs. In de halve finales hebben ze gisteravond allebei opnieuw gewonnen. Oostende tegen Aalst, Antwerp Giants tegen Limburg United. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, gaat naar de finale. In de Amerikaanse NBA-competitie lijkt Oklahoma op weg naar de finale. Oklahoma is de club van onze landgenoot AJ Mitchell. Oklahoma heeft na 5 wedstrijden nog 1 overwinning nodig tegen San Antonio. Het weer zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee, 27 in het centrum. Morgen klimmen we weer naar de 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een onweer. We begonnen met de banken die steeds vaker woonleningen met verlies verkopen. Ze doen dat vanwege de scherpe concurrentie. Via woonleningen binden banken hun klanten namelijk voor langere tijd, maar de Nationale Bank heeft wel vragen bij dat beleid. Meer op vrtnieuws.be.
5: Bedankt Gert. Bijna 7 over 8. Dit zijn de uitzonderlijke verkeersproblemen. Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 40 minuten in de file van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. En ook file rijden naar Brussel op de E19 vanaf Peuty door een ongeval op de linkerrijstrook. Reken daar 15 minuten extra.
6: Radio Bene. Radio Bene, klaarwakker. Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven.
5: Wees welkom.

Suzy Quattro wordt over exact een week 76. En wie haar aan het werk wil zien, moet vooral richting Duitsland, zie ik. Blijkbaar is ze samen met een Duitse concertpromotor. Ze wonen samen in Hamburg. En over concerten gesproken, nu zondag valt het doek over de lange Gelre Dome concertreeks van Suzanne en Freek. Voor ze aan dat laatste concertweekend beginnen, nemen ze even adem met de baby erbij. Kijk maar eens naar die mooie foto op hun Instagram.

Suzanne en Freek. Zometeen een leuke evergreen uit een James Bond film. Meteor staat vandaag op de voorpagina van TV Familie met Marco Borsato erbij. Twee aparte foto's. Hij sluit een duet met hem niet uit. En van waar komt dat nu ineens? Wel, Meteor werd uitgenodigd in het Nederlandse tv-programma Show News. En daarin had hij het over zijn bewondering voor de muziek van Borsato. En uiteraard kwam dan de vraag, zou je een duet met Marco zien zitten? Natuurlijk zei Meteor ja, en meer heb je dus niet nodig om de voorpagina te halen. Laat dat duet maar komen, tuurlijk. En Borsato is er straks ook nog bij, maar wel in een ander gezelschap.

0: Gérard Lenormand, en tussen de schrijvers van dat leuke nummer staat ook Toto Cotugno. Ook hij verdient op zijn minst één plek in de Radio Bene Italiaanse 40. L'Italiano, NCMA, ik weet het, kiezen is verliezen. Maar jouw inbreng is al zo belangrijk om er een toffe lijst van te maken. Dus graag jouw drie favorieten via het Radio Bene kanaal op 14 Max. Martien de Smet heeft dat al gedaan, schrijft ze vanuit Zwevegem. Vandaag gaat ze plasma geven. Respect. De volgende evergreen is er een van Dexys Midnight Runners.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

De allereerste plaat die je ooit mocht afkondigen, ja, dat vergeet je nooit, hè. En dat was inderdaad in mijn geval Dexys Midnight Runners met Come On, Eileen, wat je net hoorde. En het was collega Peter Hermans die 25 jaar geleden aan de andere kant van het glas van de studio stond te kijken. Hij leerde mij de stijl. En ik wil hem bij deze veel sterkte toewensen. Waarom? Hij is aan het verhuizen. En als het zo warm is, lijkt me dat pittig en dorstig, amai.

Blijft mooi, hè? De Bee Gees. Tot 8:55. Luc Steno postte gisteren nog volop foto's van zijn vakantie in Egypte. Het moet daar plezant geweest zijn. En misschien zong hij daar wel dit liedje.

Heerlijke. Rusteno met een zeer toepasselijk nummer. Het warme weer blijft nog tot en met zaterdag bij ons. En Kathleen Verstraeten is al klaar met haar middagschotel, zie ik. Koude pastasalade met tonijn en asperges. Op de Antwerpse ring naar Nederland sta je een uur in de file van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen 40 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En het is ook file rijden naar Brussel op de E19 vanaf Peutie. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Reken daar 15 minuten extra.

kortste lied van deze klaarwakker. Het was dan ook een Little Less Conversation van Elvis Presley. Weet wie er jarig is vandaag? Jacques Vermeire. Ja, ja, 75. En je kan hem feliciteren op onze Facebookpagina. Dat is VRT Radio BNE.

0: Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel. En zo meteen iets uit de kampmap van vroeger.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Dust in the Wind, Kansas. En dust is een woord dat je al dagen heel vaak hoort in West-Vlaanderen. Dat is het dialect voor dorst, dust. Zeg jij het anders in jouw dialect, dan lees ik dat graag in een berichtje via het Radio Bene kanaal op 14 Max. Ik ga mijn glas water nog eens vullen. School.

0: Bette Midler, het is 9:12. Vanmiddag is er weer Radio Bene, u vraagt, wij draaien, hè? Tussen 12 en 1. Dit keer kiezen die van Okra, Vlaams-Brabant, de platen. Altijd leuk. En als je zelf eens wil meedoen met jouw vereniging, schrijf je dan in via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Terug naar 2002 nu voor het album Everything van Belle Perez. Daarop staat de eerste van haar lange reeks zomerhit trofeeën. Me and You, samen met Jordi Bernal. En het weer van vandaag maakt het plaatje compleet. Hè? Belle Perez en Jordi Bernal.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: VRT Radio BNE Live.

Hallies, stap, stap, stap. En vandaag is een extra stop om iets te drinken. Een slimme zet als je lange afstanden moet afleggen. Elton John tovert hier nog wat mooie noten uit zijn klavier tot aan

0: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er extra ondersteuning voor het schoolpersoneel en de leerlingen na het zware ongeval met hun schoolbus gisteren. Verschillende leerlingen werden in de bus aangereden door een trein op een overweg vlakbij de school. Twee leerlingen overleefden dat niet, ook de buschauffeur en de begeleidster stierven. Directrice Jolien Roef van Richtpunt Campus Buggenhout legde hier in Goedemorgen Morgen uit hoe de school iedereen zal ondersteunen vandaag.
1: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. Hè? Want rouw heeft verschillende vormen en vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen. Dus dat zijn echt de eerste dingen die wij vandaag allemaal gaan vormgeven.
0: En het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval kon gebeuren. Banken verkopen woonkredieten al maar vaker met verlies. Dat meldt de Tijd op basis van een rapport van de Nationale Bank over de stabiliteit van onze financiële sector. Steven Rombout, waarom verkopen banken woonleningen vaker met verlies?
2: Wel, ze doen dat omdat er scherpe concurrentie is tussen de banken en om hun aandeel op de markt van woonkredieten te behouden, zijn banken bereid om heel scherpe tarieven aan te bieden en om zelfs woonkredieten met verlies te verkopen. Een woonkrediet is voor banken dan ook vaak de manier om klanten op lange termijn aan zich te binden in de hoop om er ook beleggingen en verzekeringen aan te kunnen verkopen. Maar de Nationale Bank die stelt zich toch vragen bij dat prijzenbeleid omdat het risico's inhoudt voor de financiële stabiliteit van de banken.
0: En 1 op de 10 werknemers kreeg de voorbije 5 jaar te maken met pesten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de preventiedienst IDW. Pesterijen hebben een grote impact op hoe werknemers zich voelen. Ze geven een verhoogd risico op burn-out en langdurige afwezigheid op het werk. En het blijft een groot probleem dat vaak erg klein begint, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Dat begint ook heel subtiel. Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat ook heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
0: Het is zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en dan kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreen.

0: op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
5: Pearl, Pearl, Pearl.
1: Voorwaarden op pearl.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
9: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Barbecue-topper gespot, nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
13: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: niet waar. Blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dat?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang De Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV Plus en ze schreef ook boeken over gezonde voeding. In 2019 was ze te gast in het Radio 2-programma De Rotonde en ze blikte daarin terug op haar jeugd als enig kind.
1: Ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb, als ik nu naar mezelf kijk, hoe ik nu in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf.
0: 1 op de 3 asielzoekers moet lang wachten op een antwoord. Want 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie Van Bosuit.
2: Er zijn denk ik 2 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: Israël zegt dat het leger de nieuwe militaire leider heeft gedood van de Palestijnse radicale groep Hamas. Dat gebeurt bij een gerichte aanval op een appartement aan een markt in Gazastad. Het was erg druk met mensen die inkopen deden voor het offerfeest. Er vielen 3 doden en tientallen gewonden. De militaire leider was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Zijn voorganger was ook gedood bij een Israëlische aanval. En de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is vorig jaar vertraagd tot het laagste niveau sinds 2019. Er is 1/5 minder bos gekapt, maar toch nog altijd bijna 1 miljoen hectare. Blijkt uit berekeningen van een netwerk van NGO's. De Braziliaanse president Lula heeft van natuurbehoud een van zijn prioriteiten gemaakt in zijn beleid. Het is zonnig, iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Morgen opnieuw warmer, maximaal tot 30 graden. Vanaf vrijdag tot 32 graden en ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Op de E40 richting kust moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Beernum en Oostkamp. En op de E17 naar Antwerpen moet je vertragen tussen Gentbrugge en Destelbergen. Dat komt daardoor een brandend voertuig. Daar is de aansluiting met de ring rond Gent, de R4, afgesloten. En op de E313 moet je een kwartier erbij rekenen vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Verder nog vertragingen van 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Waterloo en Groenendaal en tussen Dilbeek en Anderlecht. Radio BNE. Het is nog maar eens doorgedrongen. Laten we gewoon genieten, mensen. Dat durven we alles wel vergeten. Goedemorgen.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Kloppen van de bel deed het niet, dat was Eddie Hutchins. Daarnet in het nieuws, Martin Prene is niet meer, ze was nog maar 62. Kijk, als je de dingen uitstelt, dingen die je nu nog wil doen, doe dat dan maar meteen, wacht daar niet mee, want voor je het weet, is het over. Ik heb Martin gekend en zij was een hele vriendelijke dame. Ik zal met warme herinneringen naar haar terugkijken en aan haar denken. Dit is Henk Westbroek.

Joni Mitchell schrijft het lied in 20 minuten tijd na een trip naar Hawaï. In het begin sloeg de song niet zo heel erg aan. Die deed niet veel in de hitparade. Maar het is pas later dat dit een echte evergreen werd. Dat was Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ik zie de beelden nog zo voor mij in zijn marine wit-blauw gestreept truitje 36 jaar geleden. Vandaag precies 36 jaar geleden wordt Patrick Hamers aangehouden in Rio de Janeiro. En Hamers was natuurlijk de man achter de ontvoering van Paul van den Boeijnans. Hij werd samen met onder andere zijn vriendin Denise Tiak en zijn compaan Axel Zeijen opgepakt. En de arrestatie maakte een einde aan een internationale klopjacht die liep sinds zijn ontsnapping. Hamers leefde in Brazilië ondergedoken onder een valse identiteit. De politie kon hem lokaliseren dankzij de samenwerking en afgeluisterde communicatie. Dit is Sugar Free.

0: Sommige herinneringen kunnen moeilijk uitgewist worden, hè? Ook zo bij Sandy Shaw. There's always something there to remind me.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
3: Richie. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
3: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Het is Bolt in de Action. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.

Vreemd geluid, intimiserend. Kijk maar uit. Zij lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiserend, pas maar joep. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimiserend, pas maar joep.

Hij blijft dat kleine jongetje in zich dragen. Herman van het Groene Woud met Intimiteit. In West-Duitsland begint op 27 mei 1968, vandaag precies 58 jaar geleden, het proces tegen het chemische bedrijf Grünenthal, maker van het slaapmiddel Softenon. Softenon werd eind jaren 50 als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisselijkheid op de markt gebracht. En na een aantal jaren bleek dat het bij baby's ernstige aangeboren afwijkingen veroorzaakte als de moeder het gedurende een bepaalde periode van de zwangerschap had gebruikt. Baby's misten ledematen of die waren onderontwikkeld, die ledematen. Deze ontdekking zorgde ervoor dat er een schok ging door de medische en de farmaceutische wereld. En naar aanleiding van dit schandaal zijn de eisen voor nieuwe geneesmiddelen aanzienlijk strenger geworden. En worden zwangere vrouwen ook nog steeds aangeraden het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap tot een minimum te beperken. Ongeveer 15.000 baby's werden wereldwijd door Softenon-schade daarom onderhevig. En het proces duurde 9 jaar en eindigde met 200 miljoen mark aan schadevergoedingen.

Dat was Klaas. Klaas van Yevgeny. Klaas Delru met Alles gaat over. Op de E17 naar Antwerpen is in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent, de R4, afgesloten. Het verkeer rijdt om via Beervelde. En op de E313 moet je 20 minuten erbij rekenen vanaf Rans tot Wommelgem door een defecte vrachtwagen daar op de middenrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette.

0: Eternal Flame in de versie van Atomic Kitten. Een meisjesgroep die werd bedacht door Andy McCluskey van Orchestra Manoeuvres in the Dark. De groep scoorde wereldwijd een hit met Whole Again, maar was ook blijkbaar gespecialiseerd in het heruitvinden van hits van andere groepen, zoals van Blondie en hier van The Bangles.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: De steel guitar mag hem houden. Dat glass of wine, ja, waarom niet? Het is ondertussen al 11:20, naar het schijnt. En dat heb ik van een sommelier gehoord. Proef je het best rond deze tijd? En weet je nog iets? Vrouwen proeven beter dan mannen. Altijd al geweten. En dit hier nu, Kenny Rogers, zong het voor het eerst. André Hazes schreef er zijn eigen Nederlandse tekst op, waardoor het eigenlijk een nieuw nummer werd. En heel erg raar ook, pas na zijn overlijden in 2004 werd het een nummer 1 hit in Nederland en in België. En het werd ook zijn zogenaamde signature song van André Hazes. Dit is Zij gelooft in mij. Wondermooi lied.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

This Week met Funny Funny. En het is een klein beetje stil geworden rond Meteor. Maar dat is stilte voor de storm, denk ik. Want hij is zich aan het voorbereiden op een heel erg groot concert. Hè. Want dag op dag, 10 jaar nadat zijn debuutsingle Ik hou van jou verscheen, staat Meteor. En onthoud het of noteer het alvast in je agenda op woensdag 5 mei van volgend jaar opnieuw in de AFAS-dome. Ik denk dat dat heel erg veel vuur zal geven.

hoor er niets meer over, over Belinda Carlisle. Ze maakt nog wel muziek, maar op een veel rustiger tempo dan vroeger. Ze noemt zich semi-gepensioneerd. Ik wist niet dat dat ook een optie was. Herman Pieter de Boer schreef de tekst voor dit lied van Dana Winner. Het werd een schitterend liefdeslied. Dit is Geef me je droom.

0: promo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preenen is onverwacht overleden. Ze was 62 en had pancreaskanker. Ze werd bekend als omroepster bij TV1, presenteerde jarenlang de Rode Loper en werkte als reporter voor Vlaanderen Vakantieland. Haar onverwachte dood komt bij heel veel mensen hard aan. Ook bij collega Jo de Poorter. Hij heeft haar lang gekend, werkte nog met haar samen voor het TV1-programma De Rode Loper. En hij roemt haar vooral voor haar betrokkenheid en zacht karakter.
1: Mijn belangrijkste herinnering aan de collega Martien Preenen is de toewijding en de zachtaardigheid waarmee ze haar werk vervulde en dat ze altijd anderen in de eerste plaats zette. Dat is iets wat in de media, maar in zeer veel werkgebieden, hoogst uitzonderlijk is. En Martien heeft zo'n prachtige carrière gemaakt, omdat ze heel vaak andere mensen liet voorgaan en daardoor zelf ook soms een kans kreeg die ze uitzonderlijk goed benut heeft.
0: 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten op een beslissing over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad vandaag. GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid.
2: Er zijn denk ik 3 grote verklaringen. Dus de procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op de personeelskant nog extra wil besparen, zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
0: En het offerfeest is begonnen en moslims herdenken dan de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid. In Flanders Expo in Gent komen duizenden moslims daarvoor samen. Maar ook niet-moslims zijn welkom om het geloof en de tradities beter te leren kennen. Dat zegt organisator Mouhiddin Janaya.
3: Dat is eigenlijk onze taak om eigenlijk het juiste gezicht van de islam te tonen en niet wat wij zien of horen via andere kanalen. Al wat slecht is, horen helaas en spijtig genoeg geassocieerd aan de islam, terwijl dat niet waar is. Het islam zelf zegt, het is vrede. Als je zo honderden verschillende nationaliteiten en groepen vanuit heel de wereld bij elkaar komen en in harmonie samenbidden, broederlijk naast elkaar, vrouwen en mannen, dus dat is echt al genoeg.
0: Het is zonnig vandaag, minder warm dan gisteren, tot 22 graden aan zee en tot 27 in het centrum. Maar morgen opnieuw maxima tot 30 graden, vanaf vrijdag tot 32 graden en kans op onweer dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is in Destelbergen de aansluiting afgesloten met de ring rond Gent. Dat is de R4 na een voertuigbrand. Het verkeer rijdt om via de af- en de oprit in Beervelde. Op de E313 is het meer dan 1 uur file rijden vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Door een defecte vrachtwagen zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten daar. En op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten extra rekenen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.

Het is een lied dat enorm veel nostalgie uitstraalt, hè? En er wordt zoveel gezegd over moeders. Moeders weten alles en anders zoeken ze het wel uit. Of moederliefde is puur en onvoorwaardelijk. Veel van die gezegdes kloppen natuurlijk als een zwerende vinger. Maar vooral, moederliefde is de brandstof die een mens helpt groeien. Dit is Sabine Tioz.

0: niet anders dan daar goedgezind van worden. Jolie Jacqueline van Lucille Starr. Vandaag, precies 30 jaar geleden, raakte de Amerikaanse acteur Christopher Reeve bijna volledig verlamd na een val van zijn paard. Christopher Reeve was de acteur die gestalte gaf aan de Superman in 4 films en dat maakte de acteur wereldberoemd. Hij was maar 24 jaar toen hij Superman speelde, nog altijd een van de jongste acteurs ooit in die rol. En ironisch genoeg was Christopher Reeve in zijn hart meer een toneelacteur die het liefst klassieke stukken speelde. En een kleine 9 jaar later, na die dramatische val, overleed hij toen hij de dag ervoor in coma was geraakt na een hartstilstand. De enige echte Superman blijft bij mij nog altijd Christopher Reeve.
1: Radio BNE.

0: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
8: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

John Farnham, you're the voice en de strafste stemmen en de mooiste melodieën die hoor je elke zaterdag bij Zalige Zaterdag met Yannick Bovy op Radio BD natuurlijk. Hè. En over straffe stemmen gesproken, er zijn er maar weinig die beter doen dan dit.

tekens van hoop. Lisa Delbos, Jean-Jacques Goldman, achternaam met tekens van hoop. Ik volg af en toe een klein beetje de Italiaanse media en onlangs zag ik Albano in een interview in tranen en hij richtte zich rechtstreeks tot zijn ex-vrouw Romina Power. Wat was er nu aan de hand? Wel, Romina Power en Albano vechten in de media een hartverscheurende ruzie uit. Onlangs nog sprak Romina Power over het verdriet dat hen verbindt, maar ook scheidt vanwege de verdwijning van hun dochter Ilene. Dat is hun eerstgeborene die sinds 1994 ineens is verdwenen. Elk spoor is uitgewist. Ze hebben haar nooit teruggevonden en kort na die verdwijning ging het koppel uiteen en dus nu verwijt Romina Al dat hij zich in plaats van te rouwen zich op zijn werk heeft gestort en Albano ontkent dat met klem en die discussies worden dus in de Italiaanse media op de televisie uitgevochten. Dat is heel erg schrijnend om te zien. Maar wat niet wegneemt dat het koppel heel erg mooie muziek heeft gemaakt. Viv van Veldhoven uit Ekeren liet weten dat dit voor haar, of tenminste dat Albano en Romina Power voor haar op nummer 1 mag staan in de Radio Bene Italiaanse 40. Je kan daarvoor nog altijd stemmen als je dat ook vindt, of als je iets anders vindt. Daarvoor moet je gaan naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Even naar beneden scrollen en daar kan je jouw 3 favoriete Italiaanse nummers doorgeven. Dit is dus het koppel. In betere dagen, Albano en Romina Power met Sharazan. Ze zitten nog even in het water, denk ik. Maar ze komen eraan. Uit de tijd dat ze elkaar nog heel graag zagen. 1981, daarover spreken we.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

van zijn vader Julio en al een even grote charmeur, heb ik zo de indruk. Dat was Enrique Iglesias. Met Hero. Op de E313 naar Antwerpen is het 40 minuten file rijden van voor Massenhoven. In Wommelgem is de weg wel vrijgemaakt. Op de E17 vanuit Gent blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent dicht na een voertuigbrand. Het verkeer rijdt om via de af- en de oprit in Beervelde. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Machelen.

0: Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favoriete via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
7: Ja!
6: Carrefour.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
11: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

Chris Montes met een beleefd verzoek. Ach, zeg dat nu toch niet. I know digas. Tegen wie dat hij dat zegt, dat weten we niet natuurlijk. Hè. Vandaag woensdag 27 mei, met precies 36 jaar geleden, het IRA in het Nederlandse Roermond. Een aanslag daar op 4 Australische toeristen die werden op de markt in Roermond onder vuur genomen terwijl zij foto's maakten van het stadhuis. 2 van hen overleden en later bleek het om een vergissing te gaan. Een pijnlijke vergissing dan nog wel. Het Noord-Ierse bevrijdingsleger had het gemunt op Britse militairen in Duitsland, vlakbij Roermond in Nederland. Maar dus misten ze de bal.

Buddy Holly over Peggy Sue. En ze is al verkocht ondertussen. Ze is getrouwd. Ik denk dat hij te laat is. Buddy Holly. En dan nu Samuel Welten met Echte Liefde is niet te koop. Ongelooflijk populair in Nederland, maar ook hier bij ons. Dat hebben wij gezien bij de Nederlandse 40.

0: Dat was nog Matthew Wilder. Veel plezier straks met de plaatjes van Okra, Vlaams, Brabant. En tot de volgende.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-presentatrice Martien Preene is overleden na een korte strijd tegen kanker. En er zijn nog altijd 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggehout. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Preene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marianne Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
1: De kijkers van TV1 leren Martien Preene in 1997 kennen.
2: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
1: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
2: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
1: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
2: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
1: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
3: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
1: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Ex-collega Gina Lisa reageert verslagen. Zij was 30 jaar geleden een collega-omroepster van Preene bij VRT. De dood van haar vriendin kwam ondanks haar ziekte snel en onverwacht, zegt ze.
4: Het is een ziekte en dat is een ongelijke strijd. En toch hoop je dat zo zij de persoon is die tegen alle verwachtingen in het toch kan overwinnen. Maar dat is dan niet. Iedereen is sterfelijk. Ik voel vooral zo... Het is niet juist. Zo'n schone ziel, dat heeft de wereld nodig. Die had moeten blijven.
0: Het zware ongeval van een schoolbus met een trein in Buggehout in Oost-Vlaanderen zindert nog na. Bij Richtpunt Campus Buggehout, de middelbare school van de jonge slachtoffers, is de verslagenheid enorm. Directrice Jolien Roef vertelt hoe het met de 5 gewonde leerlingen gaat.
5: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar dat er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar dat nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval gisteren kwamen 4 mensen om het leven. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. In Buggehout kunnen inwoners sinds vanmorgen ook in het gemeentehuis terecht om een rouwregister te ondertekenen als steun voor de nabestaanden van de slachtoffers. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-ten-Noode onder financieel toezicht plaatsen, dat schrijft La Libre Belgique. Een regeringscommissaris moet dan analyseren hoe het komt dat Sint-Joost als gemeente zoveel schulden heeft. Zo zijn de loonkosten van het personeel de afgelopen jaren enorm gestegen. De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. 30% van alle asielzoekers moet langer dan 2 jaar wachten in ons land op een beslissing over zijn of haar asielaanvraag. Volgens GroenKamerlid Mattie van de Malen, die de cijfers opvroeg, komt dat onder meer door personeelsbesparingen. Maar minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt zegt dat dat niet klopt. De bevoegde asieldiensten krijgen er net personeel bij, zegt zij.
6: Het is zo dat we vorig jaar, dus in 2025, voorzagen we uit beleidskredieten voor dienstvreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers van de asiel- en terugkeerdiensten. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we het besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
0: En voor moslims start vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Tijdens het offerfeest herdenken moslims de bereidheid van de profeet Ibrahim om zijn zoon te offeren uit gehoorzaamheid aan God. Onder meer in Flanders Expo in Gent vieren jongeren het feest samen vandaag.
7: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
8: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Waar we allemaal goed samen het offerfeest vieren.
9: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
0: Het is is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en zo'n 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen nog warm zomerweer. Dan halen we opnieuw 30 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een onweer. Dit nieuws begon met het onverwachte overlijden van tv-presentatrice en gezondheidscoach Martien Preene. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Een overzicht van haar carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
10: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
11: Een hele goede middag. Ik ben Jos Matthäus, actief vrijwilliger bij OKRA, waar ik bijna 20 jaar begeleider ben van de Doortrapper. Een van de vele fietsgroepen van OKRA Vlaams-Brabant. Af en toe proberen we graag iets nieuws. Zo organiseren we sinds vorig jaar ook een dropping. Een namiddag wandelen samen met vrienden, de kinderen of kleinkinderen en onderweg raadsels oplossen en de juiste weg zoeken natuurlijk. Blijf je net als ik graag actief bezig als 55-plusser, dan ben je zeker welkom in onze warme OKRA-familie en op onze dropping op zaterdag 12 september in Aarschot. Geniet alvast van de favoriete liedjes van de vrijwilligers van OKRA, Vlaams-Brabant en Brussel in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
10: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Odette Baert, vrijwilliger in hart en nieren bij Okra Dilbeek Centrum, ook bij Okra Cultuur Brussel en Okra Academie Brussel. Ik ben iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en het fijn vindt wanneer dingen vooruit gaan. Stilzitten is niet voor mij. Wel samen op pad gaan, mensen verbinden en nieuwe ervaringen creëren, daar haal ik dan ook al mijn energie uit. Met Okra Dilbeek Centrum komen we elke maand samen voor een gezellige bijeenkomst. We trekken er ook regelmatig op uit, organiseren workshops. We proberen onze leden te inspireren en in beweging te houden. Het doet me telkens deugd mensen te zien, elkaar ontmoeten en samen genieten. Bij Okra Cultuur staat er elke maand op vrijdag een culturele uitstap op het programma. In januari 2026 werd er nog een nieuw kindje geboren, Okra Academie Brussel, waarmee we maandelijks een boeiende lezing organiseren op vrijdag. En dan is er tot slot nog iets waar we op dit moment reikhalzend naar uitkijken. In het najaar. Okra bestaat namelijk 70 jaar. En dan komen wij met duizenden samen in de Afwasdoom in Antwerpen. Een feest dat onvergetelijk belooft te worden. Aan allen nog een fijne namiddag.
0: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Okra Vlaams-Brabant in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
3: Fijne dag nog.
0: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn nog 3 kinderen zwaar gewond na het ongeval met een schoolbus in Buggenhout. En tv-presentatrice Martien Prene is overleden na een strijd tegen kanker. Een van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. 4 mensen overleefden het ongeval niet. 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster en de buschauffeur. Sam de Mulder was vanmorgen in Buggenhout om met buurtbewoners en de directrice te praten.
1: Het verkeer op de overweg in Buggenhout rijdt terug vanuit alle richtingen. De mensen die langsrijden kijken even om naar de bloemen en de plusje beertjes die aan de verkeerslichten hangen. En er worden volop bloemen bijgelegd.
2: Ik heb een bloemetje neergelegd, omdat toch wel een beetje aangeslagen geweest.
1: In het gemeentehuis van Buggenhout, waar de vlaggen half stok hangen, opent het rouwregister.
3: Ja, wat kun je schrijven? Dat woorden tekortschieten. Dat je super hard treft, maar ja, die mensen nog veel dieper natuurlijk.
1: Op de school waar de slachtoffers vielen, ondersteunen ze elkaar. Er is geen les, zowat alle leerkrachten zijn aanwezig en bijna alle leerlingen zijn thuis. Er is een rouwhoek ingericht met een apart rouwregister voor elk van de 4 slachtoffers. En aan de gewonden wordt ook gedacht.
4: Er is 1 leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
0: Bij het ongeval kwam ook een vrouw van 27 om het leven die de bus begeleidde. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was dus ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
5: We zijn 1 politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De nabestaanden hebben intussen een crowdfunding opgezet om de kosten van haar uitvaart te betalen. En ze hebben op enkele uren tijd meer dan €10.000 ingezameld. TV-presentatrice en gezondheidscoach Martien Prene is overleden. Ze werd 62 en had pancreaskanker. Prene werd bekend als omroepster bij TV1 en presenteerde jarenlang De Rode Loper. Marian Temmerman geeft een overzicht van haar carrière.
6: De kijkers van TV1 leren Martien Prene in 1997 kennen.
7: TV1 serveert u vandaag al een voorproefje van het Eurovisie Songfestival.
6: Ze start als omroepster en presenteert in de jaren daarna tal van programma's. Het meest bekende wellicht dit.
8: Goedenavond, welkom bij De Rode Loper.
6: Ze reist ook de wereld rond als reporter voor Vlaanderen Vakantieland.
9: Het enige probleem met Engeland is dat het hier wel eens regent. Dus vandaag ben ik een verzopen kat, maar wel een met stijl.
6: Na haar carrière op VRT gaat ze aan de slag op commerciële zenders. Daarnaast verdiept ze zich in voeding en gezondheid. Ze wordt coach en schrijft boeken. Ook eentje over de menopauze als een van de eerste BV's.
10: Ik heb al een aantal boeken geschreven. Ja. Dit is nummer 8.
6: De laatste maanden was ze ziek. Ze sprak er niet openlijk over, maar stak het ook niet weg. Gisteren overleed ze aan de gevolgen van pancreaskanker. Haar familie herinnert haar met haar eigen woorden. Carpe diem, pluk de dag.
0: Anja Daams heeft Prene goed gekend. Ze werkte een hele tijd samen als collega's bij VRT. En Anja haalde vanmorgen bij Anne en Daan warme herinneringen op.
11: Dat omroeperskotje, zoals dat heette, dat was een heel klein kotje. Daar stond dan een computer. En Martien wist dat altijd heel gezellig te maken. Door haar stonden daar kaarsjes, was daar ook een klein lampje. Was er een chippeke af en toe waar we dan belanden. Ja, zij was zo een heel warm iemand, een zorgend iemand ook. Want ik weet, als ik dan zo last had van stress of zo, dan zei ze, hier, neem wat bachbloesems.
0: De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joosten-Noode onder financieel toezicht plaatsen. Een regeringscommissaris moet dan bekijken en onderzoeken hoe het komt dat Sint-Joost zoveel schulden heeft. Daarna kan de gemeente dan haar zelfstandigheid verliezen. Gemeenteraadslid Jantie Vermeulen van oppositiepartij Groen zegt dat het nu moeilijk werken is.
12: Ik ben heel tevreden dat er eindelijk wordt ingegrepen in de gemeente. Wij proberen al jaren eigenlijk aan te kaarten dat het niet goed gaat en dat we geen duidelijk zicht krijgen op de financiën. De gemeente wordt absoluut niet goed bestuurd. En dat daar eindelijk verandering in kan komen, daar zijn we heel ontvankelijk voor.
0: De Brusselse ministerraad zal morgen over die uitzonderlijke maatregel beslissen. Voor de eerste keer heeft de plantentuin van Meissen in Vlaams-Brabant zelf met succes een reuze aronskelk gekweekt. Dat duurde ongeveer 9 jaar en de kelk die staat nu in bloei en dat zal 2 à 3 dagen duren. Het gaat om een kleiner exemplaar van 1,21 meter hoog. De zeldzame plant komt uit de regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra en staat bekend om haar geur van rottend vlees. En in het wild wordt die soort bedreigd. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken bij 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Dit nieuws begon in Buggenhout. Daar betuigen veel mensen steun met de familie van de slachtoffers van het ongeval van gisteren aan een spooroverweg. 2 kinderen, de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven toen er aanrijding was met een trein. De partner van de begeleidster doet zijn verhaal in de app van 14 Nieuws.
13: Goedemiddag, er staat bijna 160 kilometer file. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is er een half uur vertraging voorbij Moorsele door een defect voertuig. Er is 1 rijstrook dicht. Naar Antwerpen ruim 20 minuten file rijden op de E19 van Voor Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 een kwartier tussen Gent-Brugge en Beervelde. In Destelbergen blijft de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek en Machelen.
14: Radio Bene.
15: Radio Bene topcollectie.
14: Lars de Grote.

Johnny Burnett over een frisse verschijning, tenminste toch 66 jaar geleden. You're 16, you're beautiful and you're mine. Op de kwaliteit van onze evergreens staat er geen leeftijd. Ze zijn erg beautiful en ze zijn van jou en van mij. Bijzonder goedemiddag.

Billy Paul, thanks for saving my life. Ik heb een soort quizvraagje als aanloop naar de Italiaanse 40 van volgende week dinsdag. De vraag is, wie was de oorspronkelijke Italiaanse zanger van het volgende liedje? Yep, dit is de Vlaamse versie van Wim Soutaert.

0: the town.
1: Nancy Sinatra, toen ze dit zong, toen had ze niet door dat het ging over een paar druppels LSD op een klontje suiker. Het is een van die nummers met een dubbele bodem. Jonge gasten begrepen goed waarover het ging. En tegelijk kon het ook op de radio. Sugartown.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
5: Bepat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Elvin Bishop fooled around and fell in love. Die Italiaanse zanger van daarnet, dat was Nek. Hij was de zanger van Laura Nonchai. En misschien staat hij volgende week dinsdag ook in de Italiaanse 40. Tussen 1 en 4 naast Nonoleta, Tiamo en Marina. Die zijn nu al zeker van een plekje. Maar welke plek? Dat is de vraag. De stemming is nog altijd bezig. Jouw bijdrage is welkom op ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Crazy.

0: Howard Jones met een topsong uit de jaren 80, What is Love? Iets meer dan 150 kilometer file. Naar Antwerpen, 20 minuten op de E19 van voor Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Wezenbeek en Machelen. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is de weg vrijgemaakt voorbij Moorsele.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Sylvester, You Make Me Feel Mari Real. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Zo dadelijk de meest succesvolle meidengroep van de jaren 80.
1: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Geloof het of niet, maar de groep bestaat nog altijd. Er schieten nu nog twee meisjes over. Maar de tijd van die grote hits die is al lang voorbij, hoor. Bananarama, It's a Cruel Summer in de lente van 2026. Een lente die aanvoelt als een hete zomer. En dan nu de MacGyver van de showbiz. Het zijn zijn eigen woorden. Hij zegt, ik kan een beetje drummen, ik kan ook een beetje piano spelen, ik kan wat zingen. Ben ik de beste? Nee, maar ik trek Melvijn plan. Gene Thomas.
1: Als de maan uit koers geraakt en de zon mij met een kamerbrede glimlach smorgen.

Billy Joe Royal. Hij kreeg het liedje Rose Garden aangeboden, maar hij vond er niks aan. En dan kreeg hij dit. Dat viel wel in de smaak. Hush, opgenomen in 1967. Later heeft hij toegegeven dat het niet slim was om Rose Garden af te wijzen. Nou, dat is dan later de grote hit geworden van Lynn Anderson.

0: Ja, zeg dat wel. Leven, leven. Ellie en Rickert, de kauwgomballenboom. Is ondertussen 2:02.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
9: niet waar. Blijft kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah,

0: Tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Mevrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een van de vijf leerlingen die gisteren zwaar gewond raakte bij het ongeval met hun schoolbusje in Buggenhout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis al mogen verlaten. Dat zegt de directrice van de school van de leerlingen. Op de plek van het dodelijk ongeval aan de overweg komen mensen ook vandaag bloemen of knuffelberen leggen.
1: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
2: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent.
3: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
0: Bij het ongeval stierven twee leerlingen van 12 en 15, de buschauffeur en een begeleidster van 27. Zij werkte eigenlijk als zorgkundige in een rusthuis, maar sprong af en toe bij als er begeleiders voor schoolbussen tekort waren. En dat was ook gisteren zo, vertelt haar partner Bjorn van Malderen.
4: We zijn één politieagent tegengekomen. Die heeft direct alles vrijgemaakt als ik zei dat mijn vriendin op die bus zat. Zoals zij reageerde, wist ik dat het niet juist was. Als ik dan die bus daar zo zie liggen, dan weet ik dat je daar niet levend uitkruipt. Zeker niet op de plek waar zij zit. Ja, we hadden een toekomstplan en nu is er niks meer.
0: De Brusselse openbaar vervoermaatschappij MIVB gaat dit jaar geen nieuw personeel meer aannemen. Dat komt door de slechte financiële toestand van het Brussels gewest. Daardoor is er een aanwervingsstop bij alle Brusselse openbare diensten. De MIVB is de grootste werkgever van Brussel. Er werken 10.000 mensen. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop voor administratief personeel. Maar dit jaar wordt er ook niemand aangenomen als chauffeur of technicus. En het vogelopvangcentrum in Oostende krijgt door het warme weer opvallend veel jonge kauwen binnen, zo'n 30 per dag. De vogels springen uit hun nest onder zonnepanelen of dakpannen, omdat het daar nu veel te heet is. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen en dus belanden ze op straat, zegt het opvangcentrum.
5: Ze broeden heel dikwijls in de stadcentra en dan komen ze op straat terecht. En dan is het een kwestie van tijd dat ze doodgereden worden. Terugzetten op het dak heeft met deze temperatuur geen enkele zin. Als je ze kunt eventueel net aan de andere kant van je huis in de tuin zetten, dan kan dat ook helpen, maar anders brengen ze best binnen bij ons.
0: Het opvangcentrum raadt iedereen ook aan om ondiepe schaaltjes met water buiten te zetten. Zo kunnen vogels voldoende drinken. En dat veel water drinken, dat blijft nog wel even nodig. Want het is ook vandaag opnieuw zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen 28 graden in het binnenland, 23 graden aan zee. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Er staat iets meer dan 130 kilometer file. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 is de weg weer vrij in Destelbergen. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En bijna een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
7: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
8: Lars de Grote.

Straight Ahead, altijd rechtdoor met Koen en de gang, richting Italiaanse 40. Die hoor je volgende week dinsdag tussen 1 en 4 bij Radio BNE. En ik moet zeggen, de reacties komen vlot binnen. Om te stemmen ben je zeer welkom op onze gekende platform, het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Nu, wat mij betreft mag deze evergreen ook een plekje krijgen tussen die 40 Italiaanse knallers. Tony Rennis, op het Sanremo Festival van 1962.

van begin jaren 60. Tony Renis, toen een jongeman van 24. Vandaag een veteraan van 88 jaar. Quando, quando, quando. Wanneer hoor je de Radio Bene Italiaanse 40? Wel, op dinsdag 2 juni. Volgende week dinsdag dus, tussen 1 en 4. En denk eraan, ik heb niks in de pap te brokken. Jij bepaalt zelf wat we spelen. Dat doe je door te stemmen via ons Radio Bene kanaal. Op VRT Max. Dankjewel.

Bobby Full of Four, I Fought the Law. Niks mis met een beetje rebellie, maar het establishment wint altijd. Ook in dit geval, net 60 jaar geleden. Het is geen wet, maar wel een belofte. Bij Radio Bene hoor je alleen de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, that happened.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Huey Lewis and the News, The Power of Love. Niet te onderschatten. De krachtige stemmen van Lies, Helmut Lotti en Yannick Bovie, die zijn nu al gereserveerd voor zondag 8 november. Want dan is er de laatste Rat Pack Live in Concert. Een echte kersteditie. The Best of Christmas. Vanessa gaat er ook bij zijn. En jij natuurlijk ook, in de Koningin Elisabethzaal. Vlak naast het station in Antwerpen. Om je kaarten te bestellen is er één adres. En dat is ons Radio BNE-kanaal. Op 14 Max.

0: Janet Jackson, Together Again. Eens kijken of we er geraken. 150 kilometer file nu naar Antwerpen. 20 minuten filegolven op de E17 van voor Haasdonk. En een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E17 richting Gent is in Zwijndrecht de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

De kick wordt, want reeds vele nachten lang wordt mijn hart verscheurd door een passionele drang. Het betreft een vrouw, niet eens attractief, in de menopauze vals blond en massief. Ik ben mezelf niet meer, ik lig ervan wakker. Ik denk dat ik verliefd ben op de vrouw van de bakker. Ja, de vrouw van de bakker, dat is mijn ideaal. Mijn vrienden zeggen, jongen toch, jij bent niet normaal. Maar het kan mij niet deren dat ze me bekritiseren. Mijn gevoel voor romantiek overwint alle kritiek. Maar ik ben mezelf niet meer, want vannacht schrok ik wakker. Ik had een natte droom over de vrouw van

Wel, elke zondagmiddag koop ik bij haar pistolees. Vloerboter of gewone, vraagt ze me dan steeds. Dan denk ik bij mezelf, oh wat is zij intelligent. Want ik ben een domoor die dat onderscheid niet kent. En in haar witte schort is ze oh zo sensueel. Een vrouw in uniform, daarvan word ik sentimenteel. De verborgen geheimen der patisserie heeft deze vrouw compleet onder de knie. Frangipan, bavaroas, éclair en carré. Nee, daar heeft hij absoluut geen enkele moeite mee. Apfelstrudel, sabayon, tompoes en zwarte wol. Hierin ben ik totaal afhankelijk van deze vrouw.

0: Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu. Umberto Giannini. 2 plus 2 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordeel.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Julio Iglesias, quiereme mucho, hou van me, heel veel alsjeblieft. En geen enkel probleem voor de fans, eind jaren 70. Julio stond in de hitlijsten en Emilia lag rond dezelfde tijd in haar wiegje. Ze werd geboren in 1978. En 20 jaar later was ze ook bij ons goed als nummer 1. Weet je nog? Met Big Big World.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, wauw. Oh.
0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
0: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
0: Oh.
1: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB, de grootste werkgever in Brussel is dat, gaat dit jaar geen nieuwe personeelsleden meer in dienst nemen. Dat staat in het jaarverslag. Ook vorig jaar was er al een gedeeltelijke aanwervingsstop van administratief personeel. Die stop zal dit jaar ook gelden voor technici en chauffeurs, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Dus is er geen enkele aanwerving mogelijk op dit moment. Dat is de nieuwe Brusselse regering heeft dat beslist en dat heeft natuurlijk te maken met besparingsmaatregelen op niveau van het gewest.
0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft geen omgevingsvergunning voor een windturbine in Tielt in West-Vlaanderen. De turbine zou 220 meter hoog worden en de wieken zouden een cirkel draaien met een diameter van 175 meter. Minister Broens zegt dat hij niet tegen windenergie is, maar dat de turbine te groot is voor de plaats waar hij zou komen. Hij vindt dat er ook aandacht moet zijn voor het landschap en de mensen die in de buurt wonen. Verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
2: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan, maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
0: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over de noodprocedures die er zijn voor ebola-besmettingen, omdat het gaat om een internationale noodsituatie. En voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van Hubert die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs die vielen tegen. Wie de nieuwe trainer wordt, dat weten we nog niet. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. We halen tot 28 graden in het binnenland vandaag. En ook morgen wordt opnieuw een zonnige en warme dag. Dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staat bijna 150 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. En op de E42 moet dat zijn. Op de E42 van Bergen naar Luik. Drie kwartier file rijden bij Manage. Dat komt door een defect voertuig.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Op nostalgische wijze terugdenken aan de tijd van toen en goed beseffen dat die nooit meer terugkomt. Daarover ging dit nummer. Don Henley over The Boys of Summer in de lente van 2026. En over nostalgie gesproken, er is een van die mooie souveniertjes uit het verzameld werk van Rob de Nijs.

0: Geniet van het leven en van de liefde. Just help yourself. De uitnodiging kwam van Tom Jones. Laat ons nog even in dezelfde sfeer blijven. Wat denk je? Met de ambitie van Sheryl Crow. All I want to do is have some fun.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoopman!
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
5: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

Nick Strijkebaan, The Walk in the Park, A Step in the Dark. Ik heb een foto gekregen van Hilde Kassiman. Het is een foto vanuit een park in Antwerpen, maar wel in de volle zon. Goed ingesmeerd en met de oortjes om zo naar Radio BNE te kunnen luisteren. Leuke foto, mooi berichtje via ons kanaal op VRT Max. Zo kan je altijd reageren.

0: David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Iets meer dan 160 kilometer file nu. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenringen rond Brussel 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik 3 kwartier file rijden bij Manage. Dat komt door een defecte vrachtwagen. De weg en de afrit zijn daar versperd. Je moet omrijden via de A501.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Chris Rea, Josephine, I'll send you all my love. Dat is mooi. Maar een aantal stemmen binnenbrengen voor de Radio Bene Italiaanse 40, dat is ook al goed. Guido heeft net gestemd voor Gianna Nannini, voor Eros Ramazzotti en voor Mina. Dat is een zangeresje van lang geleden. Excellente keuze. En die van jou is ook welkom. Doe het gerust op ons Radio Bene kanaal. Op 40 Max.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: Sjaan. Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
6: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: Dog Yellow!
1: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: VRT Radio BN Live.
7: Goed gezind, meteen na 4 uur. Fijne dag verder. Tot morgen.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,99.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het Vlaams parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het busongeval in Buggenhout. Twee volwassenen en twee jongens zijn daar overleden en vijf andere kinderen raakten zwaar gewond. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vroeg aan iedereen een minuut stilte.
1: Namens het Vlaams parlement en namens de regering betuig ik mijn diepste medeleven aan de slachtoffers, aan hun familie en vrienden, aan de klasgenoten van de kinderen en aan iedereen die door dit drama getroffen is. Ik wens haar veel sterkte en troost bij dit onmetelijk verlies. Collega's, mag ik u vragen een minuut stilte in acht te willen nemen.
0: Vorig jaar zijn er bijna 400 miljoen ritten gereden bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Dat zijn er 1,5% minder dan het jaar daarvoor. Maar tijdens vakantiedagen en in weekends waren er meer reizigers. Dat het totale aantal lager ligt, komt volgens Laurent Vermeers van de MIVB door de vele nationale actiedagen van de vakbonden.
2: Het ging vaak om nationale acties die ook een impact hadden op de dienstverlening bij ons. En dus hebben we natuurlijk veel minder reizigers op die dagen kunnen vervoeren. Daarnaast zijn er ook belangrijke infrastructuurwerken. Als we eigenlijk die fenomenen eruit filteren, zien we eigenlijk toch een stijging. En die stijging is zelfs nog een stukje groter op weekend en feestdagen en vakanties.
0: En verschillende experten zijn bezorgd nu er steeds meer mensen ziek worden door ebola in het oosten van Congo in Afrika. Professor Peter Piot was een van de ontdekkers van het virus in 1976 en hij is nu bijzonder ongerust als hij naar de huidige variant kijkt. Ebola geeft griepsymptomen zoals vermoeidheid, koorts en spierpijn en in een hevige vorm geeft het ook diarree en bloedingen.
3: Ik ben echt niet iemand die rap panikeert, maar de samenloop van omstandigheden. Ebola veroorzaakt door een virus dat we eigenlijk niet goed kennen, waar nog geen middelen tegen bestaan. Maar vooral door de grote armoede in de streek, de mobiliteit en het gewapend conflict dat de laatste twee maanden flink is opgekerd. En daardoor is het zeer moeilijk om iets te organiseren.
0: In ons land zijn er geen besmettingen vastgesteld, maar de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft artsen en ziekenhuizen wel geïnformeerd over noodprocedures. Het is zonnig met hier en daar wat hoge wolken. Ook morgen wordt opnieuw zonnig en warm, dan halen we tot 30 graden. Vrijdag meer wolken en dan neemt de kans op een onweer ook toe. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, heel goedemiddag. 175 kilometer file toch al op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen telkens een kwartier. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik een half uur file bij Manage. Dat komt door een defecte vrachtwagen. De weg en de afrit zijn daar versperd. Je moet omrijden via de A501. Verder zijn er kleinere vertragingen.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene. Goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.
7: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNN.
8: Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka.

0: goedemiddag. Jonathan King is hooked on a feeling. Dat gevoel heeft met verliefdheid te maken. Dit weer maakt inderdaad wat feromonen vrij bij veel mensen. Het gelukshormoon. Iedereen goedgezind, dat zou een beetje onrealistisch zijn. Maar met milde tevredenheid komen we ook al een heel eind op deze snikhete woensdag. Voor mij hoef je niet te liegen. Je mag volledig zijn wie je bent en voelen wat je voelt. Zeer welkom.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

Paul de Leeuw, met de vertaling van La Solitudine. Als je dat volgende dinsdag wil horen tijdens de Italiaanse 40, dan moet je voor het origineel stemmen, want Lars draait tussen 1 en 4 alleen maar liedjes in het Italiaans. Stemmen kan nog altijd via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. En dit lijkt mij een grote kanshebber om die lijst te halen dinsdag.

Show Waddy Waddy. In 1977, toen mensen nog huppelend door het leven gingen. Vandaag is alles sneller, snediger, chaotischer, kortom, rak. Onthoud dat woord als je mee wil zijn met je tijd, want het is een zeer populair jongerenwoord. Wil je ergens voor gaan, je ergens in smijten, doe het dan rak. Deze frisse vijftiger is er in elk geval helemaal mee.

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter. Radio
4: BNN. Look everyone, he's coming through the doors. He's here!
5: Wait, Rick, do the speech.
6: Hey, kids, stop snogging and pay attention to me. Because if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us, because we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Gelukkig hebben we die plaat gekocht van Sir Cliff Richard and the Young Ones. Toen die nog echt heel jong waren, toen gold nog de mythe dat je mosselen het best eet in maanden met een R. Maar dat is een mythe waar ondertussen al lang van teruggekomen is. Komt nog uit de tijd dat het transport nog niet op punt stond, waardoor de mosselen niet genoeg gekoeld konden worden. Daar is vandaag dus geen enkel probleem meer mee. Sinds vorige week zijn ze er. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen.

0: Heb het maar voor, hè. Zo uitgekeken zijn op je eigen relatie dat je in bed de contactadvertenties leest, ingaat op een zoekertje en een afspraak blijkt te hebben met je eigen vrouw. Rupert Holmes en zijn madame konden er allebei nog om lachen in Escape the Pina Colada Song. Het is bijna 3:30. Eerst misschien beginnen met te zeggen dat het station van Leuven, daar is een bommelding binnengekomen. Alle treinverkeer in dat station is momenteel stilgelegd. 200 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 25. Op de E313 vanaf Frans en op de E19 vanaf Kleine Bareel telkens 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ook 1/2 uur tussen Vorst en Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik, 40 minuten file bij een manage. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet omrijden via de A501. Verder zijn er kleinere vertragingen. En ik herhaal nog eens dat in het station van Leuven al het treinverkeer op dit moment is stilgelegd.
1: De tijd voor je leven. Radio BNE.
2: Goed gezind.
1: Radio BNE. Vanessa van Hoven.

0: De Supremes en Stop in the Name of Love. Dat WK voetbal mag nu wel stilaan gaan beginnen. Nu zaterdag staat alleen nog die wedstrijd AA Gent Racing Genk op het programma. Voor de rest zijn alle ogen al gericht op de VS en Mexico. Er staat straks sowieso een landgenoot in de halve finale van dat WK. Want Eddy, terreinverzorger van KRC Genk, is verantwoordelijk voor de grasmat van het grootste stadion in Dallas. Hoe tof zou het zijn als er in die halve finale op het WK veel meer Belgen staan dan alleen maar Eddy.
1: Ik word wakker op de

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Rachel Dolan, you're such a good-looking woman. Ik ben fan van het programma U Vraagt, Wij Draaien hier op Radio BNE. Waarin verenigingen, bedrijven, sport- en hobbyclubs de muziek kiezen. Ik heb deze week al geleerd dat er in de duiventil van Davy Tournelle Racing Pigeons in Rummen zo'n 1000 prijsduiven zitten die gegeerd zijn van Dubai over de Verenigde Staten tot China en Taiwan. Maar ook dat je komend weekend naar de Flanders Dog Show kunt in Flanders Expo in Gent. Initiatief van de Koninklijke Kinologische Maatschappij der Vlaanderen. Die zet zich in voor het behoud en de verbetering van rashonden met een stamboom. Wil je dus graag heel veel rashonden bij elkaar zien? Het laatste weekend van mei, dat is dit weekend naar Flanders Expo in Gent. Allemaal geleerd hier, dankzij Radio BNE.

Fats Domino, There Goes My Heart Again. Journalist Willem van Willem verloor zijn hart in Italië. Heeft er net een boek over geschreven, Theater van de Schoonheid. Italiaan is heel veel buitenleven, zegt hij. Een middagdutje doen, je niet te veel druk maken. Hij wil vooral als mensen Italië bezoeken, dat ze om zich heen kijken. Niet alles zomaar vanzelfsprekend vinden. Het is een openluchtmuseum waar je moet genieten. Stemmen, Willem, voor de Italiaanse 40 op Radio BNE. Volgende week dinsdag.

0: hoorden we een one-hit wonder, deze Robin Beck en First Time. Ik ben zeer blij dat er airco is in de studio, want het is overal vreselijk warm. En dan wil zowel Levi nog dat waar in de armen sluiten.
1: Hoe was je?

0: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel?
2: Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
3: Ja! Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is op dit moment ontruimd door een bommelding en daardoor zijn er heel wat treinvertragingen en er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. Het treinstation in Leuven is volledig ontruimd door een bommelding. De melding kwam binnen bij het parket van Leuven. Het treinverkeer ligt momenteel volledig stil terwijl de politie de melding controleert, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Sinds 4 uur is het treinverkeer van naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Dat deden we na bevel van de politiediensten. Nu, dat zal voor heel wat

0: hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijnen.
1: Er staan ook een paar treinen stil rondom het station. De passagiers worden voorlopig wel niet geëvacueerd. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder van N-VA, wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost wel veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid echt een prioriteit waarvoor geld moet worden vrijgemaakt.
2: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief in het najaar zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
1: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog altijd op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Voormalig premier Guy Verhofstadt zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het negeren van een rood verkeerslicht. Vorig jaar maakte hij die fout op een kruispunt in Brugge en begin deze maand moest hij daarvoor voor de politierechter verschijnen. Volgens een advocaat was hij verstrooid geweest. De rechter vond dat aannemelijk en gaf hem geen straf. De rechtbank hield rekening mee dat hij als politicus een belangrijke staat van dienst had. Het parket gaat nu niet akkoord met die beslissing. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces er komt. En we blijven nog even in de rechtbank, want het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten zoals voorzien. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden wraakt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus net heel veel plaatsen verloren. Volgens Katrien Schrijvers van regeringspartij CD&V zijn er extra maatregelen nodig.
3: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
1: CD&V wil bijvoorbeeld dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kinderbegeleiders in een crèche. En de nieuwe militaire leider van de Palestijnse radicale groepering Hamas is gedood in Gaza. Hij werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gazastad. Er vielen in totaal 3 doden en tientallen gewonden. De man was nog maar een week aangesteld tot hoofd van de gewapende tak van Hamas. Sinds er in oktober een gevechtspauze in Gaza werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Er kunnen geen treinen van en naar Leuven rijden door een bommelding in het station van Leuven. Het station is ook ontruimd. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, het is exact 5 over 5. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 50 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melcelen een half uur. Bij Antwerpen-West staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de binnenring ook een half uur tussen Vorst en Tervuren. Op de E42 van Bergen naar Luik staat bij Manage 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet omrijden via de A501.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

nieuws over Leila. Die was lang niet zo blij dat er een liedje over haar was gemaakt. Maar ondertussen is ze zelf een vrouw van 50. En de band tussen vader en dochter is meer dan uitstekend. Verlies vooral geen tijd met ruzie maken. Het leven is veel te kort. In het jaar 2025 spreekt er niemand nog over een van ons.

0: Zager en Evans vinden het niet erg dat ze er in 2025 niet meer zullen bij zijn. En wij benijden hen ondertussen voor het feit dat ze een dikke hit hadden in 1969. Misschien wel het meest interessante jaar ooit, zeker muzikaal gezien. Verzamel vrienden en herinneringen, geen bezit. Udo heeft dat helemaal voor mekaar.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Als Will Smith en Tommy Lee Jones de Men in Black waren, dan waren de Rubettes de Men in White. Witte broeken, witte petten, schijnbaar klaar om op elk moment op cruise te vertrekken. Och ja, het is voor iedereen belangrijk dat hij zich op zijn of haar eigen manier kan uitdrukken. Dadelijk een artiest die daar haar handelsmerk van gemaakt heeft.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add up.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Madonna met een duidelijke boodschap voor alle vrouwen. Express yourself. Neem nooit genoegen met minder dan het beste. Voor de zangeres is dat altijd van essentieel belang geweest. Als je jezelf niet uitdrukt, als je niet echt zegt wat je echt wil, dan ga je het ook nooit krijgen. Dan begrens je jezelf volledig. Als je Madonna nu van iets niet kunt verdenken, dan is het wel van altruïsme of een gebrek aan zelfvertrouwen. Hè? Wat Madonna wants, Madonna gets. Dat was zo in 89 toen ze dit zong. En dat is vandaag nog altijd niet anders.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

vind er zo'n toffe zin. I'm coming home to lay and relax my mind. Lou Rawls, see you when I get there. Zou nog wel eventjes kunnen duren hoor, met 250 kilometer op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld komt er 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, 20 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke een 30 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een 15 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel sta je meer dan 1 uur in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Daar is de rechte rijstrook nog altijd dicht door een ongeval. In Jette staat er dan ook nog eens een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de binnenring ruim een 30 minuten tussen Vorst en Tervuren. Naar Brussel 20 minuten extra op de E40 tussen Zwijnaarden en Wetteren. Op de E42 van Bergen naar Luik bij Manage nog altijd 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen is de weg versperd. Je moet omrijden via de A501. Verder zijn er nog vertragingen, maar die zijn kleiner. En in het station van Leuven is al het treinverkeer nog altijd stilgelegd op dit moment.

0: Me love you, me man.
1: Ivan Brunetti, een Vlaming met een hart voor Jamaica in Radio BN Goedgezind. En nu een Algerijn met een wereldhit, half in het Frans, half in het Arabisch. Jean-Jacques Goldman liet Khaled met de pluimen gaan lopen, maar Aisha, die bleek niet zo makkelijk te winnen. Niet met juwelen, niet met gedichten en dus zelfs ook niet met deze wereldhit. MUZIEK.

0: John Lamers, een sympathieke Nederlander die liedjes zou blijven zingen zijn in het Engels, mocht Peter Koelewijn hem niet hebben aangespoord om in zijn eigen taal te zingen. En dat was slim, want Ik bewonder jou was uiteindelijk zijn allergrootste hit.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 €. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

Nu lijkt zingen in een groepje mij sowieso al heel tof, maar zingen bij de Stray Cats is helemaal een feestje. Reken maar dat de stad op stilte stond wanneer Brian Setzer en zijn kompanen in de buurt waren. Top trio, de Stray Cats. En dit is een zeer dynamisch duo van eigen bodem. Jan en Paul, samen Soul Sister. Wat hebben die goede muziek gemaakt, zeg.

Richard Anthony, donne-moi ma chance. Anja Daams ging voor haar podcast Als de muren konden praten in het centrum van Antwerpen op bezoek bij Jelle Kleijmans. Jelle verhuisde anderhalf jaar geleden van het ene huis in de straat naar een ander. Gewoon omdat hij eindelijk genoeg plaats wilde voor zijn instrumenten. Maar Jelle is overduidelijk vergroeid met Antwerpen. Verwacht je dus aan een ode aan die stad, maar ook aan Wannes van de Velde, aan schilderkunst en aan de architect die zijn huis verbouwde. Dat hoor je allemaal in de podcast Als de muren konden praten met Jelle op VRT Max.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het station van Leuven is nog steeds ontruimd door een bommelding en daardoor rijden heel wat treinen niet. En er zijn een pak minder onthaalouders in Vlaanderen dan 10 jaar geleden. In Leuven is het station nog altijd ontruimd na een bommelding. Er rijden geen treinen van en naar Leuven. En 1 trein staat nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station van Leuven en worden omgeleid. Mark Franks van de Leuvense politie vertelt wat er is gebeurd.
1: We hebben omstreeks 4 uur verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd, de omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
0: Heel veel treinritten zijn geschrapt richting de kust.

0: Gent, Hasselt of Luik of hebben vertraging door het incident in Leuven. De NMBS deelt water uit aan reizigers die gestrand zijn in Leuven door de hitte. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA wil bodycams inzetten bij de lijn van zodra het mag en kan. Het gaat om kleine camera's die aan het uniform van het personeel kunnen worden bevestigd. Op het federale niveau wordt aan een wet gewerkt om dat mogelijk te maken. En eens die wet gestemd is, kan Vlaanderen ook voor die camera's kiezen op bussen en trams. Dat kost veel geld en de lijn moet besparen. Maar volgens de Ridder is veiligheid een prioriteit.
1: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten. Met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart. Dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
0: Afgelopen weekend was er in De Haan een zwaar incident op de kusttram. 7 mensen raakten daarbij gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Een 4e is nog op de vlucht, maar is intussen wel geïdentificeerd. Het aantal onthaalouders in Vlaanderen blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Tegelijk worden al maar meer kinderen opgevangen in een crèche. En dat is jammer, vindt regeringspartij CD&V. Want ouders zouden ook in de toekomst nog moeten kunnen kiezen voor kleinschalige familiale kinderopvang bij een onthaalouder, zegt Katrien Schrijvers.
2: Momenteel heeft een onthaalouder minder verloning, geen anciëniteit, geen eindejaarspremie, terwijl kindbegeleiders in een grotere kinderopvang dat wel hebben. Nu, men doet eigenlijk toch hetzelfde werk. Dus wij vinden dat die gelijkschakeling, dat die er absoluut moet komen. En dat de diensten voor onthaalouders, dat die op een betere manier worden ondersteund en dat onthaalouders zelf ook op een betere manier worden begeleid.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené van Vooruit zegt dat ze de job van onthaalouder aantrekkelijker wil maken, zowel qua loon als met extra ondersteuning. In Frankrijk zal iedereen die werkt op een school en die ongepast gedrag met kinderen vertoont, op een zwarte lijst worden gezet, ook als je niet veroordeeld bent. Dat heeft de Franse minister van Onderwijs beslist. De maatregel volgt op het seksueel misbruiksschandaal op scholen in de Franse hoofdstad Parijs, vertelt Frank Renaud.
3: De zwarte lijst is bedoeld voor medewerkers die op een school ongepast gedrag hebben vertoond met minderjarigen en daarvoor zijn geschorst of ontslagen. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op zo'n zwarte lijst komen. En wie op die lijst staat, krijgt nooit meer werk op een Franse school. De minister van Onderwijs, Edouard Geffray, wil zo voorkomen dat scholen medewerkers aannemen die op een andere school al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt tot nu toe namelijk niet uitgewisseld. Dus scholen weten vaak niet eens of een leraar of medewerker eerder al in de fout ging. De Franse justitie maakte deze week bekend onderzoek te doen naar meer dan 100 scholen in Parijs, waar aanklachten tegen personeel zijn ingediend wegens seksueel misbruik van kinderen. De nieuwe maatregel staat in een wetsvoorstel dat de komende weken naar het parlement wordt gestuurd. De Franse minister van Onderwijs heeft nog niet gezegd hoe hij ongepast gedrag met minderjarigen wil definiëren.
0: Het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht zal morgen toch niet kunnen starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden vraagt de rechter omdat die niet onpartijdig zou zijn. Het proces gaat over grootschalige fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde mogelijk miljoenen te veel voor de club. Het proces zou morgen beginnen met een uitgebreid verhoor van ex-bestuurders en makelaars, maar de zaak zal nu vermoedelijk enkele maanden vertraging oplopen. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen was de snelste vanuit de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Andreas Leknessund. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. Het blijft zonnig vanavond met in de Ardennen kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen wordt opnieuw zonnig en ook warm. Dan halen we op sommige plaatsen opnieuw 30, soms zelfs 31 graden. Dit nieuws begon in het station van Leuven. Het station is ontruimd door een bommelding. Heel veel treinen rijden daardoor niet of hebben veel vertraging. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.

0: vrijdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40. Scoppia.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar €6,25.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
4: Bebat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
2: Te veel video's!
1: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Knaldi!
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprix. Station van Leuven is vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Dat meldde de Leuvense politie en vervoersmaatschappij NMBS. Rond 4 uur vanmiddag is al het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De reizigers van één trein in de omgeving van Leuven zijn geëvacueerd. In het hele land was er veel hinder voor het treinverkeer. Dat zal vanavond nog een tijd lang zo zijn, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
0: En na een tragisch ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft een van de 5 zwaargewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede jongen mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een overweg met een rijdende trein. De chauffeur van die bus, de begeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. In Frankrijk wil de minister van Onderwijs een zwarte lijst invoeren.

Voor medewerkers op scholen die ongepast gedrag met minderjarigen hebben vertoond. Wie op die lijst staat, mag dan nooit meer in het onderwijs werken. Zelfs zonder strafrechtelijke veroordeling kan je op die lijst komen. De minister wil zo voorkomen dat scholen mensen aannemen die op andere scholen al in de fout zijn gegaan. Informatie daarover wordt nu amper uitgewisseld. Het voorstel volgt op een groot seksueel misbruiksschandaal op scholen in Parijs. En in de wielerronde van Italië heeft Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. De Deen zat mee in de vroege vlucht en haalde het voor de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in die Giro. Het weer koelt traag af vanavond. Temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Temperaturen tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immo Scoopman.
4: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
5: Wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

Bye Bye Pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4 uur is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
0: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis. De 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste de schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig

aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Radio Bene.
1: De tijd van je leven, Radio Bene.
2: Grr, cha-cha, grr, ha-ha, grr, voemba, grr.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
0: De hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbare Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak... omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij is weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken, lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden, dan vanaf de namiddag kans op onweer.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaters. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: De geruchte voorzitter van de partij Anders dreigt ermee om uit een Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De jeugd vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De partij van de betrokken schepen verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11 beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Op morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop. Een goede nacht.

broeder Johan was zo bang als een wezel. Altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op.

zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

voor altijd. Ja, dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd, smoorverliefd van kop tot teen.

Over deze twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, een deelgemeente van Tongerborg-Loon. In die kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen en daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde al op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend.